iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: if y'all wanna get into trouble, best think twice before you buy that double, 'cause someone's bound to burst your bubble on a hill.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal, hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

of dan, het haar liet een man. Je bruist die karkofta, hoe je taar is in hand. Haar spelaar zonger om lieve, horen zonder.

0: Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl, een initiatief van de Guus Schenedehorst Foundation.

Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
9: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
10: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
11: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

It's a big old goofy world. Baby, it's a big old

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

chasing the wrong kinds of dreams when you're crazy like me.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schendt.
2: Van Sander en Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
9: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
10: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
9: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
11: Howdy everyone, this is James Intveld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.

Thank you very much.

0: promised you I'd never, but it looks like never ends right here.
1: Hi, this is Niamh Lynn from Ireland. It's nice to hear my country music on Crossroads Country Radio. Stay tuned.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Elke zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Elke zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Hallo, ik ben Joop.
3: Hoi, ik ben Danielle.
4: En ik ben Marijke.
5: En samen zijn wij Change of Key.
3: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
4: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
2: Op de juiste plaats.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

pleasure.

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met Always Be Me. Het is een liedje van Dierks Bentley, wat komt van zijn allereerste album uit 2001, getiteld Don't Leave Me In Love. En enorm geïnspireerd door de muziek van Gene Autry, begon Billy Walker zijn professionele carrière in 1947. 2 jaar later voegde hij zich bij de Big G Jamboree in Dallas en in 1959 verhuisde hij naar Nashville, waar hij in 1960 lid werd van de Grand Ole Opry. En diezelfde Billy Walker vroeg in 2005 of er een goed woordje voor hem gedaan kon worden voor een optreden bij Floralia. Helaas kon aan dat verzoek geen gevolg meer worden gegeven, want Billy overleed in 2006 tijdens een verkeersongeluk. Sing Me Your Love Song to Baby komt van het album Billy Walker Show uit 1973.

En een zanger die naar ons gevoel hoogdringend weer aan wat meer Europese aandacht toe is, is Weldon Hansen. Deze jonge Texaan bewijst nu immers al ruim 4 albums lang de real deal te zijn. In 2008 maakte hij zijn debuut met Trying to Get By. In 2009 hadden we Trouble for Me. In 2011 One Heart's Gone. En op 18 maart jongstleden verscheen album nummer 4 onder de titel Honky Tonk Frontier. En met name dit laatste album wordt vandaag eens extra in het zonnetje gezet. En laten we maar eens beginnen met Not a Home.

Yeah, baby, this how. Here lately, this how. It's not a

En de Highwaymen was een Amerikaanse super country band die bij gelegenheid optrad. En de Highwaymen, dat waren Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings en Kris Kristoffersen. Ze zingen samen, maar geven elkaar ook de ruimte om elk een solo nummer weg te geven. En zo is er Outlaw Waylon, die met pure kracht zijn eigen I Do Believe met een bescheiden begeleiding de eeuwigheid inzendt. En dit liedje staat, als ik me niet vergis, op hun laatste album uit 1995, The Road Goes On Forever.

0: Thank you.
1: Ja, schitterend hè, deze Greystone Chapel uitvoering. En ditmaal door de schrijver zelf, Glenn Shirley. En via TSP kregen we een promotiesingle aangeboden van Cam Nocuera. Een voor ons nog onbekende artiest, maar zijn muziek is zeker de moeite waard. Hier is I Must Have Kissed an Angel.

En vervolgens hebben we de Crosby Sisters uit Australië. En dat zijn Jody en Kelly Crosby. In 1997 kwamen ze uit met hun debuut-cd onder de titel Coming On Strong en uitgebracht op Southland. En de Crosby Sisters hebben ervoor gekozen om vooral Australische songwriters te gebruiken op dit eerste album. En een van onze favorieten hierop is The Train of Desperation.

Ja, en al sinds zijn debuutplaat Trying to Get By uit 2008 serveert Weldon Henson een uitermate verfrissend soort country, waarin honky tonk en alle goede dingen uit Texas regelmatig te horen zijn. Ja, en dat levert vrijwel voortdurend het nodige vuurwerk op. Het soort van materiaal waarin zowel de traditioneel geschoolde countryfans als ook de wat jeugdiger ingestelde luisteraars zich ongetwijfeld perfect zullen weten te vinden. Hier is Just Believe.

En de in 1923 ten zuiden van San Antonio, Texas geboren Big Bill Lister nam diverse Hank Williams songs op. Een honky-tonker, zo zou je hem kunnen noemen. En in 1999 verscheen Bear Family met There's a Tear in My Beer. Een cd waarop 30 mooie country-opnames staan van deze Big Bill Lister. Gemaakt van 1949 tot en met 1953. En waarop hij wordt begeleid door de Drifting Cowboys van Hank Williams. En een van deze songs is Country Fight, opgenomen in 1951 op Capitol F 1551.

Ja, en The Empty Bottle, dat is een debuutsingle van Sammy Hakim. Wat is uitgebracht op 17 februari jongstleden op EXT Records.

Ja, voor onze drie luik hebben we vandaag gekozen voor drie liedjes van Howard Faulks. En die komen van zijn album Pennsylvania's King of Country Music uit 1969. Hij werd geboren in 1931 in Clearfield, Pennsylvania. Maar door een ongelukje werd hij met een dubbelloopsgeweer in zijn enkel geschoten. Achteraf was het een geluk bij een ongeluk, want zoals bij vele andere bekende artiesten maakte hij van de omstandigheden gebruik en greep tijdens zijn herstel de gitaar en schreef vele songs die hem later in de publiciteit zouden brengen. En vele korte westernverhalen schreef hij. Hij richtte ook het Faulks Music Record en Promotion op. En regelmatig kregen wij van hem brieven waarin een aantal country talenten werden aanbevolen. En buiten dat alles heeft hij ook nog een mooie stem. Maar dat hoorde u al in Break the News, waarmee we deze drie luik openden. Ja, en inmiddels heeft Erwin ook alweer de MT Victoria scherp staan.

En alle songs op Honky Tonk Frontier, het nieuwe album van Weldon Hansen, zijn geschreven door Weldon zelf. En de productie deed hij samen met Steeler Tommy Detamore, een geweldige zanger. En heerlijke muziek om op te dansen of om alleen maar naar te luisteren, zoals in de supermooie ballad, The Score.

Ja, en herinnert u zich nog de allereerste keer dat Steve Earle naar Paradiso in Nederland kwam? Nou, wij wel. En daar knalde hij met de Hillbilly Highway. En met dit nummer gaan we meteen even uit. Graag, tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Ja, welkom terug luisteraars met Pure Blue Heartache van Jared Birmingham uit Texas. Het komt van zijn album uit 2010 met als titel Jesus en Johnny Cash. Ja, hoe kom je erop, hè? En dan Kim Kandrashoff is een muzikant, zanger en liedjeschrijver en heeft in vele country- en rockbands gespeeld. Als acteur kennen we hem onder andere uit de films en series als The X-Files en McGuire. En tal van andere tv-series en films. En vandaag is hij hier met wat We Had Is Now Gone. Een single die werd opgenomen op 7 december 2012.

Ja, natuurlijk heeft u ook nog een aantal songs te goed van onze CD-tip Honky Tonk Frontier van Weldon Hansen. En Weldon Hansen is voor de countrymuziek, wat een ijskoud biertje is na een long, hard, hot day. Verfrissend, simpel, maar waar. En op dit album staan 11 songs die allemaal door Weldon zelf zijn geschreven, zoals het mooie Looking for My Break.

En op die records verscheen in 1961 een heerlijk liedje van Cecile Bowman, Lay Your Hoe Down.

Ja, en de naar mijn weten eerste cd van Dale Daniel heeft de titel Luck of Our Own meegekregen, waarop leuke en ontspannende countrymuziek staat. Het album verscheen in 1994 en haar zachte stem past zich aan in diverse omstandigheden en krijgt assistentie van de piano, de steelgitaar, fiddle en het gebruikelijke gitaarwerk. En van dit album hebben wij gekozen voor Borderline.

En JC Harold, een Canadees van afkomst en tegenwoordig woonachtig in Nashville, is een songwriter met een stem doordrenkt van passie. Het is een ongelofelijke leadgitarist met de stem en stijl die doet denken aan Buck Owens en Keith Whitley. En van zijn album Where Do I Go From Here, wat hij in 2010 in eigen beheer heeft uitgebracht, komt I Wish For You.

en Jeanette McCurdy is het titeloze debuutalbum van de Amerikaanse zangeres en actrice. Het album werd uitgebracht op 5 juni 2012 via Capitol Nashville en bevat 11 tracks, waaronder Place to Fall. Het is geschreven door Jeanette zelf samen met Ben Glover, Rachel Thibodeau en Kyle Jacobs.

En met Tommy Detamore en Ricky Davis als producenten en met de nodige bijstand van diezelfde Davis op pedal steel en dobro, bassist Trey Kincaid, drummer Eric C. Dukes en Ronnie Huckabee op piano, brengt Weldon Hansen op zijn vierde album Honky Tonk Frontier 11 eigen liedjes die een ijzersterke schrijvershand verraden en weet hij ons echt van de eerste tot de laatste noot te overtuigen. En hij bewijst 11 nummers lang niet enkel over een heerlijke stem te beschikken, maar bovendien en vooral ook een fijn deuntje in de vingers te hebben en een aardig eindje op zowel akoestische als elektrische gitaren uit de voeten te kunnen. Luister en geniet van het aanstekelijke I Need Wine.

Ja, muziek in de klassieke stijl van Merle Haggard. Dat is wat u kunt verwachten van Daniel Marion Hobbs. Een doorgewinterde singer-songwriter die je zeker weet te strikken voor de real country music dot per

0: got period.
1: En met Curly Darton zijn we snel klaar. Niets van bekend en hoe dat mogelijk is, lijkt een beetje onbegrijpelijk, want niet alleen maakte Darton goede muziek, maar bovendien heeft hij, voor zover bekend, zeker 12 songs opgenomen en uitgebracht voor Columbia. I'm Stepping Out With A Broken Heart betreft zo'n Columbia-opname, opgenomen in 1952.

Ja, en het blijkt een heuse zoektocht te zijn om wat info over Jason Lee Wilson te vergaren. We gaan ervan uit dat hij vroeger deel uitmaakte van de Cumberland Runners, een bandje uit de omgeving van Nashville, dat in 1998 onder de doopvont werd gehouden en in 2004 met het album Music to Hold By een leuke indruk achterliet. Blijkbaar is er een einde gekomen aan die samenwerking en bewandelt Jason Lee Wilson nu het solopad. En van zijn album uit 2008, Another Hole in Another Wall, en uitgebracht op het Duitse Rhythm Bomb, komt I Used to Wish on a Star.

Ja, en Honky Tonk Till I Die is de titel van een album van Erik Strickland uit 2012, waarop we The Day the Truckers Shoot This Land Down vonden.

Ja, en mocht je Weldon Hansen nog niet kennen, neem dan de tijd om kennis te maken met deze zanger. We hebben de eerste aanzet al gegeven en deze ex-Air Force-diender verdient dat immers echt wel ten volle. In zijn liedjes klopt een hart zo groot als Texas. Ruim 38 minuten lang serveert Hansen hier wat wij feel-good country zouden willen noemen. Muziek waarbij we de komende weken, maanden en jaren nog regelmatig graag een flesje zullen kraken. En in het swingertje, Hey Baby, Can You Help Me, krijgt hij de hulp van zijn vrouw, Brooklyn.

En in 2001 verscheen het derde album van Jeff Carson, Real Life, wat werd uitgebracht op Curb. En van de 10 songs hebben wij gekozen voor You're My One and Only One.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Kreunhard Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, het is lente, bloemen bloeien overal, in ons land en zelfs tussen de puinhopen in oorlogsgebieden. Flowers in songs, deel 1, bloemen voor je geliefde voor een feest, bloemen op het graf als symbool, als koosnaam of gewoon in het bos en de berm. Sweeter than flowers, Johnny Cash en gasten waaronder Waylon en Emmylou. Straks North Sea Gas, Flowers of Edinburgh. Hier zijn de Sunflowers van Eliza Gilkison.

Susan Flowers, de schrijver zelf, Dick Dembren. Seth Stettler Brothers, die zien Flowers on the Wall. Hemelse bloemen zijn er van Country Ham, Cartering Flowers for the Master's Bouquet. Country, Celtic, Bluegrass Folk, je hoort de mooiste songs uit de collectie van Country gezet.

Fine Flowers in the Valley. Ze groeiden in Ierland en zijn smaakvol geschikt door Chantalla. Wildflowers van het trio Dolly, Emmylou en Linda. Maar hier is eerst Neil Cassell, Second Hand Flowers.

Scattering Flowers from the Hillside. Met Bill Clifton begon 60 jaar geleden mijn bluegrass leven. Zijn LP's waren favoriet bij mij. We zagen hem op tv. Later volgde contact met Kobe Schreier uit De Waag in Haarlem. Gevolgd door meerdere optredens. Start bij Foker in Rotterdam. En daarna deed Corsade optredens met Bill Clifton. You're as welcome as the flowers in May. Dat is van Ira Loven. Hier is de 18th day of May, Flowers on the Forest. Alle muzikale bloemen worden aangeboden door het Greenard Country Team, Hans en Jannie van Dam.

Paper Flowers. Het verhaal kwam van Tim O'Brien en Jan Fabricius. Tot slot van het eerste uur een beautiful bouquet van Countryham, gevolgd door Wildwood Flower van Jim en Jesse uit de koffer van A.P. Carter.

Wildflowers on the Hill. We hoorden Janet McGarry met prachtig spel op de Oudwarp. Welkom terug in het tweede uur met Jannie en Hans van Dam. I made a friend of a flower today. Dat komt van de Daughters of Bluegrass. Hier is onze muzikale held Bill Clifton, Flowers Blooming in the Wildwood.

Wild Flowers for You, aangeboden door Rosemary Woods. Flower Lady, Phil Ochs zong het in de Flower Power tijd in de jaren 60. De recente versie is van Martin Joseph. Hier is Ossie Dean Parrott, Flower on the West. Dit boeket wordt je aangeboden door Krienert Country. Laat weten hoe je het vindt, jannie@countrygezet.nl.

Wildflowers. Veel songs met deze titel. Maar ze zijn allemaal wel verschillend. Deze zijn van Katie Kellick Band. My Little Flower, levendig gebracht door Henhouse Prowlers. Ze staan op 5 juli op het Rotterdam Bluegrass Festival. Paddy Riley, Flower of Sweet Strabane.

Local Flowers, inheemse bloemen. Een song van Dixie en Tonti Hall, hier van Brooke Eldridge. Where Have All the Flowers Gone? Actueler dan ooit. Een song van Pete Seeger, hier zijn de Furies.

Gathering Flowers van The Marsh's Bouquet, 70 jaar oud, van de Stanley Brothers uit hun jaren van Stardy & King. Een kleurrijk slot voor deze muzikale bloemlezing komt in volgorde van Phil Rosenthal, Wildflowers, Countryham, Give Me The Flowers While I'm Living en als er tijd is, nogmaals Wild Tooth Flower van Jim & Jesse. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Over 2 weken nog meer bloemen.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Katwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Country Kicking, 2 uur country muziek uit Nederland en België. In de meest uitgebreide zin van het woord. Dat we vandaag openen met Johnny Bolk en zijn broeders van de weg. Vandaag door het hele programma heen artiesten die ook te horen zullen zijn op Country in the Wood. Wat op 9 mei plaatsvindt in Coevorden. Daarover horen we niemand aan de telefoon, maar wel de artiesten. En ja, zelf hoop ik jullie daar allemaal te zien natuurlijk. Maar we gaan verder met Nancy Sue en Every Country Song.

About Friendship in Trees van John en Nienke. Daarvoor Mark Blomsdale met This City Tonight. En een van de mensen die staat op Country in the Woods. Maar hoe die er staat, dat horen jullie straks. Robert Weston met Gonna Write Me a Drinking Song. Gaan we naar Australië. Nederlandse zangeres die daar woont. Cecile Gardens en We'll Be Alright. MUZIEK

Marshall en What Makes the World Go Round. Voor Kirsten Alting en No Zane met Empty Promises. En Antoinette, ze staat ook op Country in the Woods, maar ook in een andere formatie. Namelijk, dat horen jullie dadelijk, met For the Long Run. Met dit toe deed ze met de Blue Bonnets. Een man die ook op Country in the Woods staat, is Josh. Hij komt uit Nijmegen. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar deze single vind ik echt waanzinnig. Common Sense.

Frans van den Borg met zijn Swimming into Deep Water. Daarvoor Ina Walda en Loop met mij met. En Trashik met On the Wings of a Nightingale.

Mieke en Bandit met Perhaps Love en daarvoor This Small Town van Aaron Michaels. Gaan we er even tussenuit. Dadelijk ben ik er weer en dan gaan we door met Dick Veen. Maar we gaan eruit met Neil in the Coffin en Hurricane. Blijf dus gewoon lekker luisteren.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Doctor, we gaan terug gigging. Dick Veen, ik zei het al, daar gaan we mee openen met De Vrouw in het Asfalt. En ook dit uur nog heel veel artiesten die zullen optreden op Country in the Woods. Bijvoorbeeld de komende vier en de Orange Blossoms. Dat is een speciale formatie. Want niet alleen Antoinette Vos en Robert Westen maken er deel van uit. Althans, Robert Westen doet mee met de Orange Blossoms. Maar dat zijn Kimmy June en Antoinette. Die zijn zoals Orange Blossoms en Do You Believe in Love?

zal het tweede tijdens Country in the Woods. Melanie Ryan hoorden we met Buckle Down. Daarvoor The Rambling Boots met Mama's Right and You Should Know van Julie Lina. Country in the Woods, allemaal bedacht en georganiseerd door Hilde Vos met Nobody's Dying Today.

Angie Flair en Curls, daarvoor Amarillo bij Morning van Michael Hemelrijk en Jimmy Schulte met zijn Baby Get These Boots On. Gaan we nog een keer naar Mrs. McBride in Der Mann van Nashville.

Elizabeth Gray en Because of You, de voorstander van Verijs. Efke Sanders met Veurjaarszonne en Silverado van Johan Faber. En we gaan snel door, want dit is Laura Kitz en Tiny Garden.

En met Miss Lana en I Am Strong zijn we bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. We hoorden ook nog Bart van Geen en Dance With Me en Look Down On Me in de akoestische versie van Ina Rose. Ik bedank jullie voor het luisteren. Wil je meer weten, ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En we gaan eruit met Mandy Storm en Lock My Heart In Prison. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Dus rug, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikker.nl.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze daar

David is na een kort verblijf bij twee pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee, help hen, help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl, een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

this time. I was nervous.

Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Hi, this is James Infeld from Los Angeles to Nashville and from Nashville to the Netherlands. Y'all listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.